0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De manier waarop het Formule 1-team van Haas is georganiseerd belemmert de groei van de Amerikaanse renstal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat zegt de voormalig Ferrari race-engineer Rob Smedley. Haas werkt sinds zijn entree in de Formule 1 in 2016 nauw samen met Ferrari. En dankzij die constructie kon het team relatief goedkoop aan het kampioenschap deelnemen. Maar volgens Smedley heeft die werkwijze inmiddels ook een nadeel. Haas begint regelmatig goed aan een seizoen, maar zakt daarna terug omdat het team de ontwikkelingsstrijd met de concurrentie niet kan bijhouden. Voormalig Formule 1-presentator Jake Humphrey deelt die kritiek. Hij noemt Haas zelfs het meest frustrerende team op de grid. Renstal begint volgens hem geregeld met een snelle auto, maar beschikt dan niet over de middelen om die gedurende het seizoen voldoende te verbeteren. Smedley benadrukt dat het niet ligt aan de mensen die voor Haas werken. Hij is juist heel positief over de aanpak van de teambaas Komatsu en de kwaliteiten van coureur Oliver Bierman. Humphrey zou Komatsu en Bierman daarom graag eens zien werken bij een renstal die wel over voldoende middelen beschikt om structureel vooraan mee te doen. Haas staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap. 21 punten werden behaald. Oliver Bierman bezet de 13e plaats bij de coureurs en zijn teamgenoot Esteban Ocon staat 17e.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De terugkeer van Hans Hateboer naar FC Groningen is niet uitgesloten. Directeur Frank van Mosselveld bevestigt dat er contact is met de 32-jarige verdediger. Maar van een concrete transfer is op dit moment nog geen sprake. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hateboer zit zonder club nadat zijn contract bij het Franse Stade Rennes deze zomer afliep. Omdat hij momenteel veel tijd doorbrengt met familie en vrienden in het noorden van Nederland, ontstond onder supporters al snel het gerucht over een terugkeer naar Groningen. Van Mosselveld benadrukt dat het voorlopig bij die geruchten blijft. Tegelijkertijd vindt hij het ook wel logisch dat de club kijkt naar spelers met een Groningse achtergrond en een grote staat van dienst. En als zich een goede kans voordoet, dan zou het volgens de directeur vreemd zijn om daar dan niks mee te doen. Hateboer maakte in 2014 zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen. Een jaar later won hij met de club de KNVB-beker. Vervolgens vertrok hij naar Italië en daar speelde hij jarenlang voor Atalanta Bergamo. En later kwam hij dus in Frankrijk nog uit voor Stade Rennes. 12-voudig international van Oranje is nu transfervrij. Of hij zijn loopbaan daadwerkelijk gaat voortzetten bij zijn oude club, dat zal de komende tijd moeten blijken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord versterkt zich met de Spaanse linksback Gavi Lopez. 24-jarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Real Sociedad. En de Rotterdammers hebben bovendien een optie om hem daarna definitief over te nemen. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Komst van Lopez is nodig vanwege de zware knieblessure van Jordan Bos. Australiër liep die blessure op tijdens het WK en komt waarschijnlijk voor de winterstop niet meer in actie. Gijs Smal bleef daardoor als enige echte linksback over in de selectie. Ook hij kon vanwege blessureproblemen dit seizoen nog niet spelen. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan eventueel Mika Marmol of Tijmen Wessels als linksback gebruiken, maar Feyenoord ziet beide spelers vooral toch als centrale verdediger. Gavi Lopez staat bij Real Sociedad nog onder contract tot de zomer van 2030. Hij speelde eerder voor Deportivo Alaves en kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Real Oviedo. En met die club degradeerde hij uit de Spaanse hoogste klasse. Lopez speelde in 2024 ook nog 5 interlands voor Jong Spanje. Real Sociedad betaalde 2 jaar geleden nog 6,5 miljoen voor hem. En nu krijgt hij bij Feyenoord dus de kans om zich te laten zien in de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar maakt een sterke indruk tijdens zijn eerste seizoen bij Red Bull, maar ziet zelf nog voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Franse coureur presteert vooral tijdens de kwalificaties opvallend goed. Dan is hij gemiddeld slechts 237.000ste van een seconde langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen. Vergeleken met de eerdere teamgenoten van de Nederlander is dit een bijzonder klein verschil. Hadjar zegt niet verbaasd te zijn over zijn eigen prestaties. Hij wijst erop dat hij inmiddels bezig is aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en dus ook al de nodige ervaring heeft opgedaan. Tijdens de races is het verschil met Verstappen wel veel groter. Op zondag loopt de achterstand gemiddeld op tot bijna een halve seconde per ronde. Vooral de manier waarop Verstappen zijn banden, tempo en energie tijdens een wedstrijd beheert is volgens Hadjar van een ander niveau. Ook Red Bull zelf heeft nog werk te doen. Tijdens het raceweekend in Hongarije had Hadjar veel moeite om goede balans in de auto te vinden. En dat zijn opmerkingen over de auto vrijwel overeenkomen met die van Verstappen. Dat stelt hem dan wel weer gerust. Het betekent volgens Hadjar dat beide coureurs dezelfde technische problemen voelen en de ontwikkeling van de auto dus ook dezelfde kant op willen sturen. De tweede helft van het seizoen wil de Fransman zich vooral verbeteren op de langere runs tijdens de races.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tijani Reinders staat volgens verschillende berichten voor een opvallende transfer. Nederlandse middenvelder kan Manchester City namelijk gaan verruilen voor het Saoedische Al-Ghazia. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Manchester City zou ongeveer 61 miljoen euro ontvangen voor de 28-jarige Oranje International. De Engelse club betaalde vorig jaar zelf nog 55 miljoen euro om hem over te nemen van AC Milan. Reinders tekende in Manchester een contract tot de zomer van 2030. En in zijn eerste seizoen kwam hij in 50 wedstrijden tot 7 goals en 8 keer een assist. Hij won met City de League Cup en de FA Cup. Maar de laatste maanden moest hij echter steeds vaker genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Na het vertrek van de coach Pep Guardiola kiest de nieuwe trainer Enzo Maresca eigenlijk voor een andere invulling van het middenveld. City trok deze zomer al de Engelse international Elliot Anderson aan en hoopt zich ook nog eens te versterken met Enzo Fernandez. Bij Al-Ghazia ligt voor Reinders een contract klaar voor 4 seizoenen en hij kan daar naar verluid een veelvoud verdienen van zijn huidige jaarsalaris van ongeveer 7 miljoen euro. In Saoedi-Arabië zou hij onder andere de Marokkaanse linksback Soufiane El Karouani als ploeggenoot krijgen. Mogelijke transfer volgt dan weer kort na de overstap van Crescencio Somerville naar Al-Hilal. Reinders speelde tot nu toe 35 interlands voor het Nederlands elftal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: What time is it?

0: Sport in het kort.
1: Tess Schouten laat zich niet langer afremmen door de gezondheidsproblemen waar ze de afgelopen 2 jaar mee te maken heeft gehad. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat onderstreept de 25-jarige zwemster op de Europese kampioenschappen in Parijs. Daar plaatste ze zich overtuigend voor de finale van de 200 meter schoolslag. Schouten werd 2 jaar geleden plotseling getroffen door een mysterieus virus. En dat veroorzaakte vervelende lichamelijke uitvalsverschijnselen en bracht natuurlijk ook lange tijd angst en onzekerheid met zich mee. Klachten zijn nog niet volledig verdwenen. Als ze tijdens trainingen of wedstrijden te zwaar wordt belast, dan krijgt ze soms steken en tintelingen in haar arm. Maar Schouten ziet die signalen tegenwoordig vooral als een waarschuwing van haar lichaam. Ze weet daardoor beter wanneer ze de grens heeft bereikt en gewoon wat rustiger aan moet doen. Nou, volgens Schouten gaat het geleidelijk ook steeds beter. Haar gezondheid is niet langer het belangrijkste onderwerp in haar dagelijks leven. En ze wil de klachten ook niet als excuus gebruiken als er mindere prestaties zijn. Wel merkt ze dat zware wedstrijden nog altijd invloed hebben op haar nachtrust bijvoorbeeld. Na intensieve races heeft ze toch vaak moeite om in slaap te komen. Ondanks alles blijft Schouten sportief presteren. Met haar plaats in de finale van de 200 meter schoolslag krijgt ze in Parijs opnieuw een kans op een Europese medaille.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Kent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Wake me up. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Toronto gewonnen. Poolse tennister was in de finale met 6-2 en 6-3 te sterk voor Elena Rybakina uit Kazachstan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. En met die overwinning geeft ze bovendien een krachtige boodschap af aan de mensen die haar de afgelopen maanden bekritiseerden. Titel komt voor de voormalig nummer 1 van de wereld, namelijk op een heel belangrijk moment. Swiatek kende tot nu toe een moeizaam seizoen en was op de wereldranglijst teruggevallen naar plek 8. Ze had dit jaar nog geen enkele finale bereikt, ook niet tijdens de Grand Slam toernooien. En in Toronto liet de Poolse vanaf het begin van deze week echter zien dat de goede vorm aan terugkeren is. In de finale tegen de nummer 2 van de wereld nam Swiatek onmiddellijk het initiatief. Ze bepaalde het tempo en gaf de tegenstander nauwelijks gelegenheid om in de wedstrijd te komen. En na 75 minuten was de overwinning veilig gesteld. Het is voor haar de 12e titel op een WTA 1000 toernooi. Daarmee passeert ze Arina Sabalenka. Alleen Serena Williams won met 13 titels nog vaker een toernooi uit deze categorie. Swiatek heeft nu bovendien alle grote Noord-Amerikaanse hardcore toernooien minstens 1 keer gewonnen. Na afloop sprak ze zich uit over de kritiek en negatieve reacties die ze de afgelopen maanden ontving. Swiatek draagt de titel op aan iedereen die te maken krijgt met oneerlijke oordelen en haat. Ze riep hen op om vooral in zichzelf te blijven geloven. De overwinning is een flinke opsteker natuurlijk ook in aanloop naar de US Open in New York. En dat toernooi begint eind augustus.
0: Grand Prix Radio is jouw sportraad.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De manier waarop het Formule 1-team van Haas is geworden.

0: georganiseerd belemmert de groei van de Amerikaanse renstal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat zegt de voormalig Ferrari race-engineer Rob Smedley. Haas werkt sinds zijn entree in de Formule 1 in 2016 nou samen met Ferrari. En dankzij die constructie kon het team relatief goedkoop aan het kampioenschap deelnemen. Maar volgens Smedley heeft die werkwijze inmiddels ook een nadeel. Haas begint regelmatig goed aan een seizoen, maar zakt daarna terug, omdat het team de ontwikkelingsstrijd met de concurrentie niet kan bijhouden. Voormalige Formule 1-presentator Jake Humphrey deelt die kritiek. Hij noemt Haas zelfs het meest frustrerende team op de grid. De renstal begint volgens hem geregeld met een snelle auto, maar beschikt dan niet over de middelen om die gedurende het seizoen voldoende te verbeteren. Smedley benadrukt dat het niet ligt aan de mensen die voor Haas werken. Hij is juist heel positief over de aanpak van de teambaas Komatsu en de kwaliteiten van coureur Oliver Bierman. Humphrey zou Komatsu en Bierman daarom graag eens zien werken bij een renstal die wel over voldoende middelen beschikt om structureel vooraan mee te doen. Haas staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap. 21 punten werden behaald. Oliver Bierman bezet de 13e plaats bij de coureurs en zijn teamgenoot Esteban Ocon staat 17e.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Bye.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De terugkeer van Hans Hateboer naar FC Groningen is niet uitgesloten. Directeur Frank van Mosselveld bevestigt dat er contact is met de 32-jarige verdediger. Maar van een concrete transfer is op dit moment nog geen sprake. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hateboer zit zonder club nadat zijn contract bij het Franse Stade Rennes deze zomer afliep. Omdat hij momenteel veel tijd doorbrengt met familie en vrienden in het noorden van Nederland, ontstond onder supporters al snel het gerucht over een terugkeer naar Groningen. Van Mosselveld benadrukt dat het voorlopig bij die geruchten blijft. Tegelijkertijd vindt hij het ook wel logisch dat de club kijkt naar spelers met een Groningse achtergrond en een grote staat van dienst. En als zich een goede kans voordoet, dan zou het volgens de directeur vreemd zijn om daar dan niks mee te doen. Hateboer maakte in 2014 zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen. Een jaar later won hij met de club de KNVB-beker. Vervolgens vertrok hij naar Italië en daar speelde hij jarenlang voor Atalanta Bergamo. En later kwam hij dus in Frankrijk nog uit voor Stade Rennes. 12-voudig international van Oranje is nu transfervrij. Of hij zijn loopbaan daadwerkelijk gaat voortzetten bij zijn oude club, dat zal de komende tijd moeten blijken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Feyenoord versterkt zich met de Spaanse linksback Gavi López. 24-jarige verdediger wordt voor 1 seizoen gehuurd van Real Sociedad. En de Rotterdammers hebben bovendien een optie om hem daarna definitief over te nemen. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Komst van López is nodig vanwege de zware knieblessure van Jordan Bos. De Australiër liep die blessure op tijdens het WK en komt waarschijnlijk voor de winterstop niet meer in actie. Gijs Smal bleef daardoor als enige echte linksback over in de selectie. Ook hij kon vanwege blessureproblemen dit seizoen nog niet spelen. Trainer Giovanni van Bronckhorst

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar maakt een sterke indruk tijdens zijn eerste seizoen bij Red Bull, maar ziet zelf nog voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Franse coureur presteert vooral tijdens de kwalificaties opvallend goed. Dan is hij gemiddeld slechts 237.000ste van een seconde langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen. Vergeleken met de eerdere teamgenoten van de Nederlander is dit een bijzonder klein verschil. Hadjar zegt niet verbaasd te zijn over zijn eigen prestaties. Hij wijst erop dat hij inmiddels bezig is aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en dus ook al de nodige ervaring heeft opgedaan. Tijdens de races is het verschil met Verstappen wel veel groter. Op zondag loopt de achterstand gemiddeld op tot bijna een halve seconde per ronde. Vooral de manier waarop Verstappen zijn banden, tempo en energie tijdens een wedstrijd beheert is volgens Hadjar van een ander niveau. Ook Red Bull zelf heeft nog werk te doen. Tijdens het raceweekend in Hongarije had Hadjar veel moeite om goede balans in de auto te vinden. En dat zijn opmerkingen over de auto vrijwel overeenkomen met die van Verstappen. Dat stelt hem dan wel weer gerust. Het betekent volgens Hadjar dat beide coureurs dezelfde technische problemen voelen en de ontwikkeling van de auto dus ook dezelfde kant op willen sturen. In de tweede helft van het seizoen wil de Fransman zich vooral verbeteren op de langere runs tijdens de races.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tijani Reinders staat volgens verschillende berichten voor een opvallende transfer. Nederlandse middenvelder kan Manchester City namelijk gaan verruilen voor het Saoedische Al-Ghazia. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Manchester City zou ongeveer 61 miljoen euro ontvangen voor de 28-jarige Oranje International. De Engelse club betaalde vorig jaar zelf nog 55 miljoen euro om hem over te nemen van AC Milan. Reinders tekende in Manchester een contract tot de zomer van 2030. En in zijn eerste seizoen kwam hij in 50 wedstrijden tot 7 goals en 8 keer een assist. Hij won met City de League Cup en de FA Cup. Maar de laatste maanden moest hij echter steeds vaker genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Na het vertrek van de coach Pep Guardiola kiest de nieuwe trainer Enzo Maresca eigenlijk voor een andere invulling van het middenveld. City trok deze zomer al de Engelse international Elliot Anderson aan en hoopt zich ook nog eens te versterken met Enzo Fernandez. Bij Al-Ghazia ligt voor Reinders een contract klaar voor 4 seizoenen. En hij kan daar naar verluid een veelvoud verdienen van zijn huidige jaarsalaris van ongeveer 7 miljoen

0: euro. In Saoedi-Arabië zou hij onder andere de Marokkaanse linksback Soufian El Karouani als ploeggenoot krijgen. De mogelijke transfer volgt dan weer kort na de overstap van Crescencio Somerville naar Al Hilal. Reinders speelde tot nu toe 35 interlands voor het Nederlands elftal.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Belinda now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tess Schouten laat zich niet langer afremmen door de gezondheidsproblemen waar ze de afgelopen 2 jaar mee te maken heeft gehad. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat onderstreept de 25-jarige zwemster op de Europese kampioenschappen in Parijs. Daar plaatste ze zich overtuigend voor de finale van de 200 meter schoolslag. Schouten werd 2 jaar geleden plotseling getroffen door een mysterieus virus. En dat veroorzaakte vervelende lichamelijke uitvalsverschijnselen en bracht natuurlijk ook lange tijd angst en onzekerheid met zich mee. Klachten zijn nog niet volledig verdwenen. Als ze tijdens trainingen of wedstrijden te zwaar wordt belast, dan krijgt ze soms steken en tintelingen in haar arm. Maar Schouten ziet die signalen tegenwoordig vooral als een waarschuwing van haar lichaam. Ze weet daardoor beter wanneer ze de grens heeft bereikt en gewoon wat rustiger aan moet doen. Nou, volgens Schouten gaat het geleidelijk ook steeds beter. Haar gezondheid is niet langer het belangrijkste onderwerp in haar dagelijks leven en ze wil de klachten ook niet als excuus gebruiken als er mindere prestaties zijn. Wel merkt ze dat zware wedstrijden nog altijd invloed hebben op haar nachtrust bijvoorbeeld. Na intensieve races heeft ze toch vaak moeite om in slaap te komen. Ondanks alles blijft Schouten sportief presteren. Met haar plaats in de finale van de 200 meter schoolslag krijgt ze in Parijs opnieuw een kans op een Europese medaille.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Toronto gewonnen. Poolse tennister was in de finale met 6-2 en 6-3 te sterk voor Elena Rybakina uit Kazachstan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. En met die overwinning geeft ze bovendien een krachtige boodschap af aan de mensen die haar de afgelopen maanden bekritiseerden. Titel komt voor de voormalig nummer 1 van de wereld, namelijk op een heel belangrijk moment. Swiatek kende tot nu toe een moeizaam seizoen en was op de wereldranglijst teruggevallen naar plek 8. Ze had dit jaar nog geen enkele finale bereikt, ook niet tijdens de Grand Slam toernooien. En in Toronto liet de Poolse vanaf het begin van deze week echter zien dat de goede vorm aan terugkeren is. In de finale tegen de nummer 2 van de wereld nam Swiatek onmiddellijk het initiatief. Ze bepaalde het tempo en gaf de tegenstander nauwelijks gelegenheid om in de wedstrijd te komen. En na 75 minuten was de overwinning veilig gesteld. Het is voor haar de 12e titel op een WTA 1000 toernooi. Daarmee passeert ze Arina Sabalenka. Alleen Serena Williams won met 13 titels nog vaker een toernooi uit deze categorie. Swiatek heeft nu bovendien alle grote Noord-Amerikaanse hardcore toernooien minstens 1 keer gewonnen. Na afloop sprak ze zich uit over de kritiek en negatieve reacties die ze de afgelopen maanden ontving. Swiatek draagt de titel op aan iedereen die te maken krijgt met oneerlijke oordelen en haat. Ze riep hen op om vooral in zichzelf te blijven geloven. De overwinning is een flinke opsteker natuurlijk ook in aanloop naar de US Open in New York. En dat toernooi begint eind augustus.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De manier waarop het Formule 1-team van Haas is georganiseerd belemmert de groei van de Amerikaanse renstal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat zegt de voormalig Ferrari race-engineer Rob Smedley. Haas werkt sinds zijn entree in de Formule 1 in 2016 nauw samen met Ferrari. En dankzij die constructie kon het team relatief goedkoop aan het kampioenschap deelnemen. Maar volgens Smedley heeft die werkwijze inmiddels ook een nadeel. Haas begint regelmatig goed aan een seizoen, maar zakt daarna terug omdat het team de ontwikkelingsstrijd met de concurrentie niet kan bijhouden. Voormalige Formule 1-presentator Jake Humphrey deelt die kritiek. Hij noemt Haas zelfs het meest frustrerende team op de grid. Renstal begint volgens hem geregeld met een snelle auto, maar beschikt dan niet over de middelen om die gedurende het seizoen voldoende te verbeteren. Smedley benadrukt dat het niet ligt aan de mensen die voor Haas werken. Hij is juist heel positief over de aanpak van de teambaas Komatsu en de kwaliteiten van coureur Oliver Bierman. Humphrey zou Komatsu en Bierman daarom graag eens zien werken bij een renstal die wel over voldoende middelen beschikt om structureel vooraan mee te doen. Haas staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap. 21 punten werden behaald. Oliver Bierman bezet de 13e plaats bij de coureurs en zijn teamgenoot Esteban Ocon staat 17e.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk met een vrachtwagen staat de file op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een terugkeer van Hans Hateboer naar FC Groningen is niet uitgesloten. Directeur Frank van Mosselveld bevestigt dat er contact is met de 32-jarige verdediger. Maar van een concrete transfer is op dit moment nog geen sprake. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hateboer zit zonder club nadat zijn contract bij het Franse Stade Rennes deze zomer afliep. Omdat hij momenteel veel tijd doorbrengt met familie en vrienden in het noorden van Nederland, ontstond onder supporters al snel het gerucht over een terugkeer naar Groningen. Van Mosselveld benadrukt dat het voorlopig bij die geruchten blijft. Tegelijkertijd vindt hij het ook wel logisch dat de club kijkt naar spelers met een Groningse achtergrond en een grote staat van dienst. En als zich een goede kans voordoet, dan zou het volgens de directeur vreemd zijn om daar dan niks mee te doen. Hateboer maakte in 2014 zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen. Een jaar later won hij met de club de KNVB-beker. Vervolgens vertrok hij naar Italië en daar speelde hij jarenlang voor Atalanta Bergamo. En later kwam hij dus in Frankrijk nog uit voor Stade Rennes. 12-voudig international van Oranje is nu transfervrij. Of hij zijn loopbaan daadwerkelijk gaat voortzetten bij zijn oude club, dat zal de komende tijd moeten blijken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 5 minuten vertraging bij Barneveld. 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk. En de A67 is dicht, de weg Venlo-Eindhoven. Er wordt een vrachtwagen geborgen op knooppunt Leenderheide. Dat gaat nog wel eventjes duren, moet ook een vangrail gerepareerd worden. Tot die tijd omrijden via Maastricht over de A73 en de A2.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Femke Broeders-Bol heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een bronzen medaille gepakt op de 800 meter. Het is voor de atleet haar eerste toernooimedaille op dit onderdeel. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze kwam in de finale over de finish in 1 minuut 55 en 54 honderdste. Hiermee evenaart ze het Nederlands record dat al sinds 1992 in de boeken stond op naam van Ellen van Lange. De winst ging in de finale naar de Zwitserse Audrey Vero, die de koers van start tot finish bepaalde. De Britse Keely Hodgkinson legde beslag op de tweede plaats. Voor Broeders-Bol markeert het brons een opvallende mijlpaal in haar carrière. De atlete die eerder namaakte op de 400 meter horde, koos dit seizoen voor een overstap naar de 800 meter. De aanloop naar het toernooi was bedoeld als een jaar van ontdekking en leren zonder opgelegde druk vanuit haar begeleidingsteam. Ondanks die insteek verliep het seizoen tot nu toe met sterke prestaties, waaronder een nationaal indoorrecord. Broeders-Bol laat weten zeer tevreden zijn met het resultaat op het EK en ze geeft aan trots te zijn op de behaalde medaille, zeker vanwege de sterke bezetting in de finale. Ook de evenaring van het record van Van Lange noemt ze een bijzonder moment, aangezien Van Lange als een legende in de sport wordt gezien. Met deze bronzen plak is de overstap naar de dubbele ronde dus succesvol begonnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn extra verkeer doordat de A12 is afgesloten in oostelijke richting dit weekend. Bij Barneveld nu 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven, dik 20 minuten vertraging bij afrit Someren. Daar wordt het verkeer de snelweg afgeleid, want verderop zijn er bergingswerkzaamheden aan de gang. En is de weg dicht op knooppunt Leenderheide. Er wordt een vrachtwagen geborgen. Dus vanuit Venlo kan je maar beter omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. Op de A76 vanuit Geleen naar Keulen bij de Duitse grenscontroles. 2 kilometer file en 20 minuten.

0: gesproken over zijn aanhoudende blessure en de verspreiding van onwaarheden over zijn persoon. De middenvelder van FC Barcelona geeft aan dat de ernst van zijn blessure verkeerd is ingeschat tijdens het wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een botsing met Quinten Timber kreeg de jong te horen dat hij ondanks de pijn kon doorspelen. En werd destijds verzekerd dat het probleem niet zou verergeren. Bij terugkomst in Barcelona bleek echter uit een scan dat de schade groter was dan de eerste test in Amerika aangaven. Deze situatie dwingt hem nu tot een revalidatietraject waar hij hard aan werkt met de medische staf van zijn club. Naast de fysieke tegenslag ergert de jong zich aan de desinformatie in de media. Hij benoemt specifiek de Spaanse journalist Gerard Romero. Volgens de voetballer verspreidt deze journalist herhaaldelijk onjuiste verhalen over hem. De jong ontkent onder meer dat hij vorig seizoen zou hebben geweigerd om te spelen in de Champions League tegen Atletico Madrid. Ook berichten over een moeizame verstandhouding met trainer Hansi Flick zijn volgens hem onzin. De KNVB reageert terughoudend en stelt vanwege privacyregels geen uitspraken te kunnen doen over medische details. Al benadrukt de bond dat er nauw contact is met de speler. De Jong geeft aan dat hij de onwaarheden niet langer kan negeren en dat hij in de toekomst openlijk zal reageren als er opnieuw onjuiste beweringen over hem worden gepubliceerd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 11 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren een kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden verderop. Bij Someren wordt het verkeer van de snelweg geleid. Want de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is dicht bij knooppunt Leenderheide. Wordt een vrachtwagen geborgen en een vangrail gerepareerd. Totdat het klaar is moet je omrijden richting Eindhoven. Volg de borden Maastricht over de A73 en de A2.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ajax-spits Tolu Arakodare heeft gereageerd op geruchten rondom zijn vertrek bij Wolverhampton Wanderers. De Nigeriaanse aanvaller spreekt tegen dat hij op het trainingsveld is gaan zitten om een transfer naar het Italiaanse Fiorentina af te dwingen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het nieuws over het vermeende incident kwam aanvankelijk naar buiten via de Britse omroep BBC. Volgens die berichten zou de spits na het passeren voor een oefenduel uit protest op het veld zijn gaan zitten. In een reactie houdt Arakodare zich op de vlakte over de gebeurtenissen en hij benadrukt dat hij nog onder contract staat bij de club en zegt respect te hebben voor zowel de fans als zijn teamgenoten. Hij wil niet in de problemen komen en laat in het midden wat er precies is gebeurd. Volgens de spits zal de waarheid op termijn wel boven tafel komen, maar mocht de waarheid niet naar buiten komen, dan blijft dat volgens hem een zaak tussen hem en God. Het bericht waarin de club naar buiten bracht dat de samenwerking niet lekker loopt, kreeg Arakodare doorgestuurd van een vriend. Hij houdt in ieder geval vast aan zijn standpunt dat hij nog steeds onderdeel uitmaakt van de club. Over eventuele spijtbetuigingen blijft hij nuchter. Excuses aanbieden is voor hem geen enkel probleem, zolang hij weet dat hij daadwerkelijk iets fout zou hebben gedaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file in het land op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Veel vakantieverkeer bij Duiven onderweg. 10 kilometer file vanaf de grens duurt er een half uur langer over. Meer dan een uur vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg na een ongeluk met 4 voertuigen. Er is maar één rijstrook open daar. Richting Arnhem kan je ervoor kiezen om te rijden over de A1, de A30 en de A12. Op de A67 Venlo-Eindhoven wordt een vrachtwagen uit de sloot geborgen bij knooppunt Leenderheide. Daarvoor is de weg dicht en vanuit Venlo richting Eindhoven rij je dus om via Maastricht.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort. Wielerploeg Visma Liezebaai krijgt versterking van sprinter Fabio Jakobsen. Hij hoopt in september of oktober zijn eerste officiële kilometers voor het team te maken. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jakobsen noemt zijn overstap naar de ploeg een nieuwe kans binnen het professionele peloton. Hij ziet het team als een omgeving waar prestaties en hard werken op de eerste plaats staan. De renner spreekt de hoop uit dat het fundament van zijn nieuwe ploeg hem helpt om weer op het hoogste niveau te komen. Eerder lukte hem dat niet om die prestaties te leveren bij zijn vorige werkgever Picnic Post NL. De overgang kwam overigens onverwachts tot stand. De gesprekken waren in eerste instantie bedoeld voor het komende seizoen, maar uiteindelijk ontstond de mogelijkheid om al eerder te beginnen en daarmee kan Jakobsen zich nu sneller focussen op de toekomst. In aanloop naar zijn debuut volgde een trainingsperiode van 3 weken, gevolgd door een rustmoment en een trainingskamp in het buitenland. Hij laat zich hierbij leiden door coach Mathieu Heijboer. Hoewel de officiële wedstrijden nog even op zich laten wachten, verschijnt Jakobsen wel al in de nieuwe clubkleuren aan de start tijdens de wielerronde van Etten-Leur. Jakobsen heeft zich tot eind 2027 aan de ploeg verbonden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide 17 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte auto. Ook goed nieuws vanaf knooppunt Leenderheide. Want op de A67 Venlo-Eindhoven zijn bijna alle rijstroken weer vrij. Alleen de rechter is nog dicht voor een spoedreparatie. Er werd daar een vrachtwagen geborgen. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. Veel vakantieverkeer is daar onderweg. Vanaf de grens heb je een uur vertraging. A50 Arnhem-Apeldoorn, 10 minuten oponthoud bij Hoenderloo. En dat is de kijkersfile, want de andere kant op de A50... vanuit Apeldoorn naar Arnhem gebeurt een ongeluk op knooppunt Waterberg. 3 kwartier vertraging daar in de vorm van 9 kilometer file. Er is maar 1 rijstrook open daar. Richting Arnhem kan je beter voor de route over de A1, de A30 en de A12 rijden. En een half uur vertraging door grenscontroles op de A76... vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes loopt naar eigen zeggen achter in de ontwikkelingscyclus. Door een afwijkende ontwikkelingsstrategie en het lange gebruik van het eerste ontwerp van de auto lopen ze nu achter op de concurrentie. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur James Allison legt uit dat het team het ontwerp tot ver in de voorbereiding heeft doorgepoest. Hierdoor kon Mercedes bij de eerste race aan de start verschijnen met een auto die vrijwel alle destijds beschikbare prestatieverbeteringen al aan boord had. Waar andere teams hun ontwerp eerder hebben afgerond om vervolgens vroeg in het seizoen nieuwe onderdelen te introduceren, heeft juist Mercedes de eigen ontwikkelingscapaciteit al in de eerste auto gestopt. Omdat de aerodynamische vooruitgang in de windtunnel momenteel in een stroomversnelling zit, ziet Allison dat rivalen als Ferrari en McLaren dankzij hun eigen ruimte in het updateproces flinke stappen zetten. Het resultaat is dat Mercedes nu 1 of 2 races achterloopt in het tempo van updates. Volgens Allison zorgt dit voor een ongemakkelijk gevoel, omdat het voordeel van een halve seconde door de concurrentie al snel teniet kan worden gedaan. Het team bevindt zich nu in een fase waarin het hard werkt aan nieuwe verfijningen om het eerdere gat weer te dichten. De komende tijd moet blijken of de nieuwe onderdelen die Mercedes in de pijplijn heeft voldoende zijn om de koppositie in het veld te behouden terwijl de concurrentie blijft vernieuwen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in het land. De A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Vanaf Amersfoort Noord rijden er langzaam. Het is extra druk op de A1 door de afgesloten A12 voor werkzaamheden in oostelijke richting. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide een kapotte auto. 20 minuten vertraging daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch een stukje verderop. Bij Zaltbommel de kop van 13 kilometer file vanaf Culemborg. Een kwartier vertraging. Rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen bij de Duitse grens door controles vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file en een half

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sportief directeur van de MotoGP, Carlos Espeleta, zet vol in op internationale uitbreiding van de motorsport. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de overname door Liberty Media kijkt de organisatie nadrukkelijk naar een evenwichtige verdeling tussen de races in Europa en de rest van de wereld. De kalender groeit de komende jaren gestaag door met nieuwe locaties, waaronder een opvallend stratencircuit in het Australische Adelaide. De organisatie wil de wereldwijde zichtbaarheid vergroten en tegelijkertijd trouw blijven aan de historische circuits die al decennia lang bekend zijn bij de fans. Espeleta benadrukt nadrukkelijk dat de motorsport geen Formule 1 op twee wielen is, maar een unieke eigen identiteit behoudt. De focus ligt op het aantrekken van een groter publiek in regio's buiten de traditionele Europese grenzen. Ook de reglementen en de technische voorschriften ondergaan de komende jaren ingrijpende wijzigingen om de sport toegankelijker en veiliger te maken. Zo verdwijnen onder meer de rijhoogteverstellers van de motoren en wordt er gereden op 100% duurzame brandstof. Binnen het management wordt daarnaast gesproken over mogelijke financiële maatregelen, zoals het budgetplafond voor fabrikanten, al vergen dergelijke afspraken langdurige en intensieve onderhandelingen binnen de paddock.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in het land op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 10 minuten vertraging. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 in oostelijke richting is afgesloten voor werkzaamheden. Kapotte auto op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. A12 Duitse grens Arnhem. De vakantieverkeer onderweg vanuit de grens naar Duiven. 9 kilometer en een kwartier vertraging. Spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven. Dat is bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging daar. En altijd nog 20 minuten oponthoud door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV moet het voorlopig doen zonder aanvaller Alassane Plea. De Fransman is opnieuw tijdens een training geblesseerd geraakt. Uit medisch onderzoek blijkt dat hij in ieder geval tot de interlandperiode eind september niet inzetbaar is. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de speler en de club is dit een flinke domper, zeker omdat hij net is hersteld van een zware knieblessure die hem vrijwel het gehele vorige seizoen aan de kant hield. Plea laat via PSV weten dat hij strijdvaardig blijft en gaat er absoluut alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug te keren. Daarbij geeft hij aan dat het volgens hem niet gaat om hoe vaak je neergaat, maar juist hoeveel keer je weer opstaat nadat je bent gevallen. Trainer Peter Bos heeft op een persconferentie aangegeven dat de nieuwe blessure gelukkig niets te maken heeft met de eerdere knieproblemen. Wel moet de technische staf nog even goed onderzoeken wat er nu precies aan de hand is met de fysieke gesteldheid van de spits. Door deze afwezigheid mist de club voor de komende periode een belangrijke aanvallende kracht binnen de selectie en zoekt nog naar oplossingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Disco X on

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Een kwartiertje vertraging bij Barneveld. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 in oostelijke richting dicht is voor werkzaamheden dit weekend. Vakantieverkeer op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Eerste kwartier vertraging bij Duiven. En verderop tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord nog eens 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging heb je ook door een spoedreparatie op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 3 kilometer file daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. En een kwartier vertraging door grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen langzaam rijden.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broeders-Bol heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een bronzen medaille gepakt op de 800 meter. Het is voor de atleet haar eerste toernooimedaille op dit onderdeel. We opstelden hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze kwam in de finale over de finish in 1 minuut 55 en 54 honderdste. Hiermee evenaart ze het Nederlands record dat al sinds 1990...

0: tevreden zijn met het resultaat op het EK en ze geeft aan trots te zijn op de behaalde medaille, zeker vanwege de sterke bezetting in de finale. Ook de evenaring van het record van Van Lange noemt ze een bijzonder moment, aangezien Van Lange als een legende in de sport wordt gezien. Met deze bronzen plak is de overstap naar de dubbele ronde dus succesvol begonnen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in ons land. Het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de A12 voor werkzaamheden dit weekend in oostelijke richting. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Eurmond. Er is een auto met caravan geschaard. 5 kilometer file en een kwartier vertraging daar. 20 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file door de grenscontroles. En een spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Vanaf zomeren 3 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frenkie de Jonge heeft zich uitgesproken over zijn aanhoudende blessure en de verspreiding van onwaarheden over zijn persoon. De middenvelder van FC Barcelona geeft aan dat de ernst van zijn blessure verkeerd is ingeschat tijdens het wereldkampioenschap. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een botsing met Quinten Timber kreeg de Jong te horen dat hij ondanks de pijn kon doorspelen. En werd destijds verzekerd dat het probleem niet zou verergeren. Bij terugkomst in Barcelona bleek echter uit een scan dat de schade groter was dan de eerste test in Amerika aangaven. Deze situatie dwingt hem nu tot een revalidatietraject waar hij hard aan werkt met de medische staf van zijn club. Naast de fysieke tegenslag ergert de Jong zich aan de desinformatie in de media. Hij benoemt specifiek de Spaanse journalist Gerard Romero. Volgens de voetballer verspreidt deze journalist herhaaldelijk onjuiste verhalen over hem. De Jong ontkent onder meer dat hij vorig seizoen zou hebben geweigerd om te spelen in de Champions League tegen Atletico Madrid. Ook berichten over een moeizame verstandhouding met trainer Hansi Flick zijn volgens hem onzin. De KNVB reageert terughoudend en stelt vanwege privacyregels geen uitspraken te kunnen doen over medische details, al benadrukt de bond dat er nauw contact is met de speler. De Jong geeft aan dat hij de onwaarheden niet langer kan negeren en dat hij in de toekomst openlijk zal reageren als er opnieuw onjuiste beweringen over hem worden gepubliceerd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Stel een file op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer. Een kwartier vertraging door de grenscontroles. A67 Venlo-Eindhoven, 4 kilometer file tussen afrit Zomer en knooppunt Leenderheide. Door spoedreparatie kwartier vertraging. En A76, Geleende richting Keulen tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer door de grenscontroles.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-spits Tolu Arakodare heeft gereageerd op geruchten rondom zijn vertrek bij Wolverhampton Wanderers. De Nigeriaanse aanvaller spreekt tegen dat hij op het trainingsveld is gaan zitten om een transfer naar het Italiaanse Fiorentina af te dwingen. Rob Stelpen hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Het nieuws over het vermeende incident kwam aanvankelijk naar buiten via de Britse omroep BBC. Volgens die berichten zou de spits na het passeren voor een oefenduel uit protest op het veld zijn gaan zitten. In een reactie houdt Arakodare zich op de vlakte over de gebeurtenissen en hij benadrukt dat hij nog onder contract staat bij de club en zegt respect te hebben voor zowel de fans als zijn teamgenoten. Hij wil niet in de problemen komen en laat in het midden wat er precies is gebeurd. Volgens de spits zal de waarheid op termijn wel boven tafel komen, maar mocht de waarheid niet naar buiten komen, dan blijft dat volgens hem een zaak tussen hem en God. Het bericht waarin de club naar buiten bracht dat de samenwerking niet lekker loopt, kreeg Arakodare doorgestuurd van een vriend. Hij houdt in ieder geval vast aan zijn standpunt dat hij nog steeds onderdeel uitmaakt van de club. Over eventuele spijtbetuigingen blijft hij nuchter. Excuses aanbieden is voor hem geen enkel probleem, zolang hij weet dat hij daadwerkelijk iets fout zou hebben gedaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens staat 2 kilometer file door de grenscontroles. A67 Venlo richting Eindhoven door een spoedreparatie aan de vangrail. Bij knooppunt Leenderheide 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielerploeg Visma Liezebaai krijgt versterking van sprinter Fabio Jakobsen. Hij hoopt in september of oktober zijn eerste officiële kilometers voor het team te maken. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jakobsen noemt zijn overstap naar de ploeg een nieuwe kans binnen het professionele peloton. Hij ziet het team als een omgeving waar prestaties en hard werken op de eerste plaats staan. De renner spreekt de hoop uit dat het fundament van zijn nieuwe ploeg hem helpt om weer op het hoogste niveau te komen. Eerder lukte hem dat niet om die prestaties te leveren bij zijn vorige werkgever Picnic Post NL. De overgang kwam overigens onverwachts tot stand. De gesprekken waren in eerste instantie bedoeld voor het komende seizoen, maar uiteindelijk ontstond de mogelijkheid om al eerder te beginnen en daarmee kan Jakobsen zich nu sneller focussen op de toekomst. In aanloop naar zijn debuut volgt een trainingsperiode van 3 weken, gevolgd door een rustmoment en een trainingskamp in het buitenland. Hij laat zich hierbij leiden door coach Mathieu Heijboer. Hoewel de officiële wedstrijden nog even op zich laten wachten, verschijnt Jakobsen wel al in de nieuwe clubkleuren aan de start tijdens de wielerronde van Etten-Leur. Jakobsen heeft zich tot eind 2027 aan de ploeg verbonden.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht, de demonstratie. Vanaf Den Haag-Malieveld is de A12 dicht in de richting van Utrecht. De A67 Venlo-Eindhoven, een spoedreparatie bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging, rechterrijstrook is dicht. En 20 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Keulen bij de Duitse grens door controles.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes loopt naar eigen zeggen achter in de ontwikkelingscyclus. Door een afwijkende ontwikkelingsstrategie en het lange gebruik van het eerste ontwerp van de auto lopen ze nu achter op de concurrentie. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur James Allison legt uit dat het team het ontwerp tot ver in de voorbereiding heeft doorgepoest. Hierdoor kon Mercedes bij de eerste race aan de start verschijnen met een auto die vrijwel alle destijds beschikbare prestatieverbeteringen al aan boord had. Waar andere teams hun ontwerp eerder hebben afgerond om vervolgens vroeg in het seizoen nieuwe onderdelen te introduceren, heeft juist Mercedes de eigen ontwikkelingscapaciteit al in de eerste auto gestopt. Omdat de aerodynamische vooruitgang in de windtunnel momenteel in een stroomversnelling zit, ziet Allison dat rivalen als Ferrari en McLaren dankzij hun eigen ruimte in het updateproces flinke stappen zetten. Het resultaat is dat Mercedes nu 1 of 2 races achterloopt in het tempo van updates. Volgens Allison zorgt dit voor een ongemakkelijk gevoel, omdat het voordeel van een halve seconde door de concurrentie al snel teniet kan worden gedaan. Het team bevindt zich nu in een fase waarin het hard werkt aan nieuwe verfijningen om het eerdere gat weer te dichten. De komende tijd moet blijken of de nieuwe onderdelen die Mercedes in de pijplijn heeft voldoende zijn om de koppositie in het veld te behouden terwijl de concurrentie blijft vernieuwen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Country Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 4 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Venlo-Eindhoven wordt nog steeds aan de vangrail gewerkt bij knooppunt Leenderheide na een ongeluk vanochtend. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Aan de grens op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle, een kwartier extra reistijd. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek door de file van 7 kilometer.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sportief directeur van de MotoGP, Carlos Espeleta, zet vol in op internationale uitbreiding van de motorsport. Opstelbaar hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de overname door Liberty Media kijkt de organisatie nadrukkelijk naar een evenwichtige verdeling tussen de races in Europa en de rest van de wereld. De kalender groeit de komende jaren gestaag door met nieuwe locaties, waaronder een opvallend stratencircuit in het Australische Adelaide. De organisatie wil de wereldwijde zichtbaarheid vergroten en tegelijkertijd trouw blijven aan de historische circuits die al decennia lang bekend zijn bij de fans. Espeleta benadrukt nadrukkelijk dat de motorsport geen Formule 1 op twee wielen is, maar een unieke eigen identiteit behoudt. De focus ligt op het aantrekken van een groter publiek in regio's buiten de traditionele Europese grenzen. Ook de reglementen en de technische voorschriften ondergaan de komende jaren ingrijpende wijzigingen om de sport toegankelijker en veiliger te maken. Zo verdwijnen onder meer de rijhoogteverstellers van de motoren en wordt er gereden op 100% duurzame brandstof. Binnen het management wordt daarnaast gesproken over mogelijke financiële maatregelen, zoals het budgetplafond voor fabrikanten, al vergen dergelijke afspraken langdurige en intensieve onderhandelingen binnen de paddock.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door een te hoge vrachtwagen op de A10 bij de Zeeburgertunnel vanaf Watergraafsmeer 3 kilometer file. De tunnel is even dicht en de vertraging is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV moet het voorlopig doen zonder aanvaller Alassane Plea. De Fransman is opnieuw tijdens een training geblesseerd geraakt. Uit medisch onderzoek blijkt dat hij in ieder geval tot de interlandperiode eind september niet inzetbaar is. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de speler en de club is dit een flinke domper, zeker omdat hij net is hersteld van een zware knieblessure die hem vrijwel het gehele vorige seizoen aan de kant hield. Plea laat via PSV weten dat hij strijdvaardig blijft en gaat er absoluut alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug te keren. Daarbij geeft hij aan dat het volgens hem niet gaat om hoe vaak je neergaat, maar juist hoeveel keer je weer opstaat nadat je bent gevallen. Trainer Peter Bos heeft op een persconferentie aangegeven dat de nieuwe blessure gelukkig niets te maken heeft met de eerdere knieproblemen. Wel moet de technische staf nog even goed onderzoeken wat er nu precies aan de hand is met de fysieke gesteldheid van de spits. Door deze afwezigheid mist de club voor de komende periode een belangrijke aanvallende kracht binnen de selectie en zoekt nog naar oplossingen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort. Femke Broeders-Bol heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een bronzen medaille gepakt op de 800 meter. Het is voor de atleet haar eerste toernooimedaille op dit onderdeel. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze kwam in de finale over de finish in 1 minuut 55 en 54 honderdste. Hiermee evenaart ze het Nederlandse record dat al sinds 1992 in de boeken stond op naam van Ellen van Lange. De winst ging in de finale naar de Zwitserse Audrey Vero, die de koers van start tot finish bepaalde. De Britse Keely Hodgkinson legde beslag op de tweede plaats. Voor Broeders-Bol markeert het brons een opvallende mijlpaal in haar carrière. De atlete die eerder namaakte op de 400 meter horde, koos dit seizoen voor een overstap naar de 800 meter. De aanloop naar het toernooi was bedoeld als een jaar van ontdekking en leren zonder opgelegde druk vanuit haar begeleidingsteam. Ondanks die insteek verliep het seizoen tot nu toe met sterke prestaties, waaronder een nationaal indoorrecord. Broeders-Bol laat weten zeer tevreden zijn met het resultaat op het EK en ze geeft aan trots te zijn op de behaalde medaille, zeker vanwege de sterke bezetting in de finale. Ook de evenaring van het record van Van Lange noemt ze een bijzonder moment, aangezien Van Lange als een legende in de sport wordt gezien. Met deze bronzen plak is de overstap naar de dubbele ronde dus succesvol begonnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Frenkie de Jonge heeft zich uitgesproken over zijn aanhoudende blessure en de verspreiding van onwaarheden over zijn persoon. De middenvelder van FC Barcelona geeft aan dat de ernst van zijn blessure verkeerd is ingeschat tijdens het wereldkampioenschap. Opstelbaan hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een botsing met Quinten Timber kreeg de Jong te horen dat hij ondanks de pijn kon doorspelen. En werd destijds verzekerd dat het probleem niet zou verergeren. Bij terugkomst in Barcelona bleek echter uit een scan dat de schade groter was dan de eerste test in Amerika aangaven. Deze situatie dwingt hem nu tot een revalidatietraject waar hij hard aan werkt met de medische staf van zijn club. Naast de fysieke tegenslag ergert de Jong zich aan de desinformatie in de media. Hij benoemt specifiek de Spaanse journalist Gerard Romero. Volgens de voetballer verspreidt deze journalist herhaaldelijk onjuiste verhalen over hem. De Jong ontkent onder meer dat hij vorig seizoen zou hebben geweigerd om te spelen in de Champions League tegen Atletico Madrid. Ook berichten over een moeizame verstandhouding met trainer Hansi Flick zijn volgens hem onzin. De KNVB reageert terughoudend en stelt vanwege privacyregels geen uitspraken te kunnen doen over medische details. Al benadrukt de bond dat er nauw contact is met de speler. De Jong geeft aan dat hij de onwaarheden niet langer kan negeren en dat hij in de toekomst openlijk zal reageren als er opnieuw onjuiste beweringen over hem worden gepubliceerd.
1: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.
1: Woo!

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Ajax-spits Tolu Arakodare heeft gereageerd op geruchten rondom zijn vertrek bij Wolverhampton Wanderers. De Nigeriaanse aanvaller spreekt tegen dat hij op het trainingsveld is gaan zitten om een transfer naar het Italiaanse Fiorentina af te dwingen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het nieuws over het vermeende incident kwam aanvankelijk naar buiten via de Britse omroep BBC. Volgens die berichten zou de spits na het passeren voor een oefenduel uit protest op het veld zijn gaan zitten. In een reactie houdt Arakodare zich op de vlakte over de gebeurtenissen en hij benadrukt dat hij nog onder contract staat bij de club en zegt respect te hebben voor zowel de fans als zijn teamgenoten. Hij wil niet in de problemen komen en laat in het midden wat er precies is gebeurd. Volgens de spits zal de waarheid op termijn wel boven tafel komen, maar mocht de waarheid niet naar buiten komen, dan blijft dat volgens hem een zaak tussen hem en God. Het bericht waarin de club naar buiten bracht dat de samenwerking niet lekker loopt, kreeg Arakodare doorgestuurd van een vriend. Hij houdt in ieder geval vast aan zijn standpunt dat hij nog steeds onderdeel uitmaakt van de club. Over eventuele spijtbetuigingen blijft hij nuchter. Excuses aanbieden is voor hem geen enkel probleem, zolang hij weet dat hij daadwerkelijk iets fout zou hebben gedaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: om weer op het hoogste niveau te komen. Eerder lukte hem dat niet om die prestaties te leveren bij zijn vorige werkgever Picnic Post NL. De overgang kwam overigens onverwachts tot stand. De gesprekken waren in eerste instantie bedoeld voor het komende seizoen, maar uiteindelijk ontstond de mogelijkheid om al eerder te beginnen en daarmee kan Jacobsen zich nu sneller focussen op de toekomst. In aanloop naar zijn debuut volgde een trainingsperiode van 3 weken, gevolgd door een rustmoment en een trainingskamp in het buitenland. Hij laat zich hierbij leiden door coach Mathieu Heijboer. Hoewel de officiële wedstrijden nog even op zich laten wachten, verschijnt Jacobsen wel al in de nieuwe clubkleuren aan de start tijdens de wielerronde van Etten-Leur. Jacobsen heeft zich tot eind 2027 aan de ploeg verbonden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Mercedes loopt naar eigen zeggen achter in de ontwikkelingscyclus. Door een afwijkende ontwikkelingsstrategie en het langer gebruik van het eerste ontwerp van de auto lopen ze nu achter op de concurrentie. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur James Allison legt uit dat het team het ontwerp tot ver in de voorbereiding heeft doorgepoest. Hierdoor kon Mercedes bij de eerste race aan de start verschijnen met een auto die vrijwel alle destijds beschikbare prestatieverbeteringen al aan boord had. Waar andere teams hun ontwerp eerder hebben afgerond om vervolgens vroeg in het seizoen nieuwe onderdelen te introduceren, heeft juist Mercedes de eigen ontwikkelingscapaciteit al in de eerste auto gestopt. Omdat de aerodynamische vooruitgang in de windtunnel momenteel in een stroomversnelling zit, ziet Allison dat rivalen als Ferrari en McLaren dankzij hun eigen ruimte in het updateproces flinke stappen zetten. Het resultaat is dat Mercedes nu 1 of 2 races achterloopt in het tempo van updates. Volgens Allison zorgt dit voor een ongemakkelijk gevoel, omdat het voordeel van een halve seconde door de concurrentie al snel teniet kan worden gedaan. Het team bevindt zich nu in een fase waarin het hard werkt aan nieuwe verfijningen om het eerdere gat weer te dichten. De komende tijd moet blijken of de nieuwe onderdelen die Mercedes in de pijplijn heeft voldoende zijn om de koppositie in het veld te behouden terwijl de concurrentie blijft vernieuwen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportraad.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sportief directeur van de MotoGP Carlos Espeleta zet vol in op internationale uitbreiding van de motorsport. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de overname door Liberty Media kijkt de organisatie nadrukkelijk naar een evenwichtige verdeling tussen de races in Europa en de rest van de wereld. De kalender groeit de komende jaren gestaag door met nieuwe locaties, waaronder een opvallend stratencircuit in het Australische Adelaide. De organisatie wil de wereldwijde zichtbaarheid vergroten en tegelijkertijd trouw blijven aan de historische circuits die al decennia lang bekend zijn bij de fans. Espeleta benadrukt nadrukkelijk dat de motorsport geen Formule 1 op twee wielen is, maar een unieke eigen identiteit behoudt. De focus ligt op het aantrekken van een groter publiek in regio's buiten de traditionele Europese grenzen. Ook de reglementen en de technische voorschriften ondergaan de komende jaren ingrijpende wijzigingen om de sport toegankelijker en veiliger te maken. Zo verdwijnen onder meer de rijhoogteverstellers van de motoren en wordt er gereden op 100% duurzame brandstof. Binnen het management wordt daarnaast gesproken over mogelijke financiële maatregelen, zoals het budgetplafond voor fabrikanten, al vergen dergelijke afspraken langdurige en intensieve onderhandelingen binnen de paddock.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

This is the beginning. This is the awakening.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.